0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
4: Here's

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met drie O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met drie O's.
7: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
8: Hot Dance Radio app.
7: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach. Bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake. De zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Hey, let's go.

0: pakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: You know, you could wait until Friday. But why?
8: Why?
9: You are never...
7: Thursdays, 10 p.m. Bert Wolters brings you the after-dark energy of Hot Dance Sessions. Deep grooves, unreleased gems, and serious underground attitude.
10: Gonna be better now.
7: Different folks every week. Beats with character. Hot Dance Sessions every Thursday. It's pre-gaming the weekend like a pro. Turn up the heat.

0: u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: hotter. More, more, more. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
4: Hot Dance Radio is more than just music. Music, music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat.

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl. Met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: coming up
1: in 20 minutes.
2: If you're looking for the love of your life, stop.
1: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
6: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
7: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
6: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
7: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
6: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
8: Hot Dance Radio is more than just music.
9: Music.
8: It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat

gekozen om Put Your Hands Up for Detroit gewoon op een B-kantje te zetten, wat hij eigenlijk wilde doen. Toen kwam Funkerman en die zei, nee man, dit is de A-kant. Deze moet je uitbrengen en de rest is geschiedenis.

0: 22 White Lies bij Hot Dance Radio. We gaan even boodschappen doen. Kijken voor een training in de badkamer. Maar daarna een DJ uit New Jersey met Nederlandse invloeden. Another M50 for Ultra. Talk to you onderweg.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

daarvoor Anima, Hypnotized bij Hot Dance Radio. Wat ga je vandaag doen om lekker af te koelen? Ik heb een paar suggesties voor je. Je kunt natuurlijk naar een winkel rijden voor een ventilator. Om er in de winkel achter te komen dat de rest van Nederland dat ook van plan was. Je kunt een waterpistool kopen voor de kinderen. Of lekker zonnebrand smeren en beweren dat je vandaag buiten in de tuin werkt. Terwijl je gewoon lekker op een strandstoel zit.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.

Congo en Ghana. Allebei wonnen ze gisteren hun wedstrijd tenminste. Congo die speelde gelijk tegen Portugal. Dat was een klein stuntje. En Ghana zette Panama aan de kant tijdens het WK voetbal in Amerika. I'm

Als je op het strand van Bergen, dan moet je blijven luisteren. Want zometeen geef ik weer twee kaarten weg voor de avond met Housequake, een swingbeat stage en een dikke barbecue. Dat allemaal na Martin Garrix, Sony Fodera, maar eerst Rehab. Is Believe, Shooting Stars. Around the world.

0: Anthems. En Ella Anthems hoor je tussen 7 en 12 elke zondagavond bij Martijn Verheij in de Hot Dance Radio Anthems. Fête Le Grand and All Around the World. Zometeen muziek van over de hele wereld. Met onder andere Afrojack, David Guetta en Sia op één track.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

voor een feestje met Housequake, een swingbeat stage en een hele dikke barbecue aan het water. Jij kunt erbij zijn bij je nieuwe vrienden. Door gewoon 2 kaartjes te winnen, kun je nog een oude vriend meenemen ook. Wat je daarvoor moet doen, laat ons weten waarom juist jij daarbij moet zijn.

je naar Hot Dance Radio via de app of via studio@hotdanceradio.nl. En jij bent erbij 26 juni op het strand van Bergen aan Zee bij de jongens. Zometeen heb ik Caitlin Aragon voor je en Haven, I Run. Maar eerst

Sommige dingen die zijn er gewoon en die hoef je niet te liken. Want ja, daar kun je toch niks tegen doen. Bijvoorbeeld het weer. Het weer vandaag start vandaag met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt vandaag 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt het waarschijnlijk de heetste dag van de week. Met maximaal 35 graden in Nederland.

Daarvoor Thomas Gray en Rumors. En vandaag hebben we zo meteen om 9:15 Bert's Club Classic. Een echte klassieker uit de club van toen. Ik ben gaan kijken of het een oude track wordt of een hele oude track. Zometeen om 9:15 hoor je welke het precies geworden is. Dit is Another.

0: More. It's with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Hot Dance Radio is more than just music. Music, music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat.

Radio. Daarvoor Alesso en Katy Perry. Het is de ochtend, 9:15 op donderdag. Tijd voor een echte Club Classic. Deze komt uit het jaar dat Beatport begon. 2006. En dit was een van de eerste nummer 1's in de Beatport Top 100. Mason en Exceder.

0: Martin Garrix, Hurricane. En de man is zelf ook zo druk als een hurricane. Hij heeft een nieuw album op komst, dat komt dit jaar uit. Hij is druk bezig met zijn America's Tour, die is al onderweg. En hij sluit dit jaar de allerlaatste Grand Prix in Nederland af met een DJ-set.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl, met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Hey, hey,

Nog ongeveer een half uur heb je de tijd om kaarten te winnen voor Fridays at the Beach. Jij en één persoon, 26 juni, bij een strandfeestje bij de jongens in Bergen aan Zee met Housequake. Hoe vet is dat? Nou, net zo vet als de muziek van Old Dance. John Summit onderweg en nu Alok en Bruno Martini. Dit is heerlijk.

Nederland zijn enige buitenshow dit jaar in Ushuaia. Dus ben je nu toevallig op Ibiza, dan heb jij geluk, want dan kun jij er misschien nog wel bij zijn. Check even of je nog ergens kaarten gaat vinden. Zijn A State of Trance 2026 album is net uit. En vanavond, als enige keer dit jaar, in Ushuaia, Armin van Buuren. Zometeen op Hot Dance, Alesso in Your Eyes. Over mensen van Ibiza gesproken. Maar eerst Lucas en Steve.

0: Martin Garrix op Hot Dance, Mad. Hoe gaaf is het als je DJ bent en je hebt een hit uit met Jennifer Lopez en je staat een setje te draaien. Je start de track in van jou en Jennifer Lopez en opeens komt Jennifer het podium op al zingend. Dat is wat David Guetta overkwam. Je hoort hem zo.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

en Sessions. Kashmir in de studio, dat wordt lekker knallen. En daarvoor onze eigen Nederlandse Maniba. Morgenochtend is er een nieuwe ochtend op Hot Dance. Vanaf een uurtje of 8 kun je lekker meedansen. Op de heetste dag van Nederland tot nu toe dit jaar. Dit uur nog James Hype, Tiësto, Calvin Harris. En dit is The Sick Individuals.

0: coming up in 20 minutes. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Lekker. Nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Consultancy.
8: Waar kunnen we u mee helpen?
9: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
10: When you close your eyes, the adventure begins.
9: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
11: Turn up the heat.

Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.

0: De route naar IT-succes.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the beat.
3: Hot Dance Radio. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 20 minutes. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: What's up, everyone? This is Fed LeGrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
4: Turn up the heat.

Oh, my God.

0: Onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Lekker. Nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl. Met drie O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. MOOOVE.nl.
7: Met drie O's.
8: Hey, Bert de Blank hier. Luister naar mijn show Blank Out met de allerbeste progressive house en belasting.

Baby Rexha en Fadeless op Hot Dance Radio. Goedemiddag! New Religion hoorde je, maar ja, dat hebben ze zelf ook al gezegd. Donderdagmiddag, heerlijk weer en dus zomerse muziek op je radio. Wat dacht je van Summer's Back zometeen? Na de Bossa.

0: DAB Plus for North Hall at Hot Dance Radio, Pintanel, or the rest of the world. Hot Dance Radio.
1: Maar ja, dat zijn natuurlijk alleen maar geruchten. Hè? Rumors hoorde je ervoor. Adam Port en Strive, Move en A-Lock en Jess Flynn. Dus Summer's Back. En ja, dat is wel hoor. Oh, wat een heerlijk weer. Maar ja, het is wel weer typisch Nederlands. Hè? Dus het kan elk moment weer omslaan. En dan gaat het weer regenen en onweren en toestanden. Maar voorlopig lijkt het komend weekend heerlijk warm te worden. Nou, laten wij dan ook die warme muziek er maar bij zoeken. Waarom ook niet? Op Hot Dance Radio op de donderdagmiddag. Milky en Mallgrab zometeen. Just the way you are. J-Lo en David Guetta samen. Maar is Dark Sauce falling?

0: is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Sidepiece, de Wildlands Radio, Cry For You. Gebaseerd op een liedje dan weer uit 2006. You'll never see me again. Dat was September. Die heet ook gewoon Cry For You. Maar voor het origineel daarvan moeten we eigenlijk alweer terug naar de 80's. Dan gaan we naar Bronski Beat. Ja, daar, zit daar komt dat sampletje uit. Uit het liedje Small Town Boy. Wat dan weer de basis vormde voor die versie van September. En September was dan weer de basis voor die versie van Sidepiece, ja. Het is allemaal wat, hè. Het is donderdag. Het is donderdagmiddag. Iets na 3 uur en je luistert naar Hot Dance Radio. Wij draaien Hits with the Beat. Dat doen we ook in de middag. Mijn naam is Ralf en ik mag die Hits with the Beat voor je draaien. En ik heb niet alleen Hits with the Beat voor je. Ik heb misschien ook nog wat anders voor je.
1: Fridays on the Beat. Beat. In Bergen aan Zee.
0: 26 juni 2026. Dan is het zover. In Bergen aan Zee. In Beatclub De Jongens. Fridays on the Beach. En dat Fridays, dat schrijf je dan als FRDS. Is heerlijk. Housequake. Heerlijk barbecue erbij. En ik heb 2 kaarten voor je liggen. Als jij daarheen wil, je denkt, nou, die vrijdag 26 juni, dat wordt mijn dag. Ik ga daar even een feestje bouwen in De Jongens. Dan kan dat. Wat moet je daarvoor doen? Eigenlijk heel simpel. Laat even weten waarom jij daar naartoe wilt. Dat kan via een bericht in de Hot Dance Radio app. Dat kan via hotdanceradio.nl. Dat kan gewoon via een mailtje naar studio@hotdanceradio.nl. Alles mogelijk. Dus laat even weten. Waarom wil jij naar Fridays at the Beach? 26 juni in Beatclub De Jongens in Bergen aan Zee. En misschien krijg je mij of een van mijn collega's aan de telefoon. En gaan we je vertellen dat je heerlijk kunt gaan feesten daar. Hotdanceradio.nl dus. Of de Hot Dance Radio app. Om te laten weten waarom je daar naartoe wil. Die Hits with the Beat waar ik het net over had. Komen ze hoor. Kylie Minogue. Badam badam. Steve Angelo en Who. What You Need. Maar eerst Sigala. Dit is Melody.

Rani samen in een nieuwe single. En het is een hele fijne versie geworden hoor. I Love Life. Je hoort hem hier op Hot Dance Radio. Voor Kylie Minogue. En padam padam, die Kylie Minogue die zie je terug in de versie. De nieuwe versie, de sequel van The Devil Wears Prada. Overal in de bioscoop. Niet dat ze heel veel in beeld is. Maar je hoort in ieder geval al die liedjes. Dat is fijn. Oliver Helden zometeen.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
6: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
7: Hot Dance Radio app.
6: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

More About Dance Radio met another N54 Ultra. Talk to you, hoor je. Komt niet vaak voor, maar dit is zo'n danceplaat die je momenteel zelfs gewoon in supermarkten voorbij hoort komen op de radio. Wat lekker. Tiesto en Vintage Culture komt eraan zo meteen. Beetje koffie. Naar Kygo en Khalid en Griffin. Save My Love.

0: relaxte vibe dit toch altijd. Ha. Listen B en Nas Tokyo op Hot Dance Radio. Save Me hoorde je. Daarvoor Alesso en Becky Hill en Surrender. Even kijken. Ja, een belangrijk moment. Er is belangrijk nieuws, mensen.
1: Attention!
0: Even die aandacht grijpen. Want er is een verhuisbericht. Ja, ik ga verhuizen. Hoor je me nu nog in de middag? Na deze week. Is dat klaar? Dit zijn mijn laatste dagen in de middag op Hot Dance Radio. Maar dan ben ik een weekje vrij. En dan kom ik terug in de avond. Ja, ik ga de avondshow doen. Heel veel zin in om met jou die avond op Hot Dance Radio door te brengen. Bij je huiswerk. Bij het sporten. Op de bank. Of misschien wel gewoon op het werk. Dat gaat helemaal goed komen. In de middag hier ga je dus een andere stem horen. Wie en wat, dat ga je nog meemaken.

0: van Martin Jensen. En die klapper van A Grace. Do It To It. Ook een fijne plaat erbij. Zometeen op Hot Dance Radio. Een liedje waar niet alleen de uitvoerende artiesten op de credits staan. Maar ook Martin Gore van Depeche Mode.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Het zijn niet alleen A-Lock en Ellie Goulding op deze plaat, All By Myself, maar ook Sigala werkt hier aan mee. En als je goed geluisterd hebt, zit er ook een sampletje in van Depeche Mode uit Enjoy the Silence, komt dat. Vandaar dat ook Martin Gore, een van de oprichters van Depeche Mode, op de credits van dit liedje te vinden is. Je hoort hem hier op Hot Dance Radio. Met Ellie Goulding dus. Een dame die vooral heel veel samenwerkingen gedaan heeft. Ja, ze is uit Engeland komt ze. Won ook de eerste plaats in een door de BBC samengestelde lijst van veelbelovende artiesten. De BBC Sound of 2010. En toen ontplofte het een beetje. Ja, ging ze een hoop dingen doen. Samenwerkingen met Calvin Harris, met DJ Fresh, Major Lazer, Kygo, Diplo, Lau, A-Lock dus, Calvin Harris. Noem een danceartiest en zij heeft er wel een mopje voor ingezongen. Maar ze maakt ook onder andere de soundtrack van 50 Shades of Grey, dat Love Me Like You Do. Is ook Ellie Goulding, ja. Hoor je gewoon hier op Hot Dance Radio, omdat het kan. En ik heb nog veel meer fijne tracks voor je hoor. Wat dacht je van Everjack? Never Forget You Something. Topic en Harvey komen er ook aan. All or Nothing. Maar eerst met Dusa en James Carter. Slechte herinnering aan.

Dance Radio en in Good Love. Everjack daarvoor, Never Forget You. En meer onderweg, Lucas en Steve en Jordan Shaw. Hard First naar deze van Pasa. Too cool to be careless.

Lucas en Steve en Jordan Shaw. Fijn dat we hem zelf afkondigen. Heart First. Het is Hot Dance Radio met Serotonine onderweg. Van James Hype naar Sunny Vodera. Let me

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag

0: Utrechtse barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
1: Hey, dit is Daniel Monroy. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.

Jack Style en John. Turn the lights off. Goedemiddag, het is 5:00 geweest. De werkdag zit er weer op. Ja! Yeah! Fijn. Gaan we vieren op Hot Dance Radio. Met een feestje. Doen we altijd. Met hele fijne muziek. En daar hebben we prima weer bij uitgezocht. Ja, het is lekker, hè? Ja, een beetje jammer van die onweersbuitjes die hier en daar over het land trekken en zo. Maar hey, ook dat gaat alweer voorbij. This too shall pass. Laten we dat mooie weer maar gaan vieren met wat lekkere dance tracks. Wat dacht je van de Swedish House Mafia en Alicia Keys? Finally. Armin van Buuren en The Good Boys. Forever, stay like this. Maar eerst die jongeling met die ouweling. David Guetta, de meest gedraaide artiest op Hot Dance Radio, heeft een protégé en die doen het best leuk met z'n tweeën. Jaden Boysen heb ik het over. Je hoort ze nu hier. Upside Down.

John Summit en Ines Crystallized. Op Hot Dance Radio hoor je elke zondagavond vanaf een uur of zeven hoor je de Hot Dance Anthems. De allerbeste dance tracks, classics, whatever, uit de 90s en de zeros. En toen dacht ik, ja, laten we weer eens een keer een stukje voorprogramma doen voor Martijn op zondag. En een heerlijke dance classic gaan draaien. Waarom ook niet? En zeg je 90s, zeros en dance, dan zeg je Moby. Die hoor je nu hier op Hot Dance Radio. Why does my heart...

0: Edgy en Adam Board op Hot Dance Radio. En hun Positions. De props en Clooney ervoor. Free Your Mind en ook Hugo hoorde je. I'm Moving to the Sun. Wat een goed idee is met dit weer. Ik weet het niet. Heet man. Het is heel heet. En ik ga dit weekend naar Pinkpop. Dat gaat een uitdaging worden met 34 graden. En ik weet ook niet of mijn voeten dat heel lekker gaan volhouden.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Alesso en Nate Smit, I like it. Ik moet een confession doen. Ik moet iets bekennen. Laten we het gewoon in het Nederlands houden. Ik heb een beetje een zwak voor een bepaalde stijl aan Nederlandse muziek. Laten we zeggen, de dialectmuziek. Skik, maar ook Buggers. Vind ik geweldig. Ik versta er geen bal van. Maar het is heerlijk om mee te blaren. En die Buggers, ja, die braken in Nederland door met een liedje Iedereen heeft een reden. Everybody's got a reason. Het origineel daarvan is van Matt Simons. Catch and Release. En laat daar nou een hele lekkere, dikke

Hoe heet het liedje ook alweer? Dankjewel Chris Lake voor het duidelijk maken van de titel. Savannah op Hot Dance Radio. En daarvoor Martin Garrix en Clinton Kane en Drown. Ik heb een droom. Ooit in mijn leven wil ik een snackbar openen. En als ik dat ga doen, en dat gaat een keer gebeuren, dat kan niet anders, dan weet ik precies hoe ik die snackbar ga noemen. Gala op Hot Dance Radio nu. Friet from Desire.

Believe, Rehab, Mufasa en Rani op Hot Dance Radio. Die Rani die je dus ook hoort in die nieuwe plaat van Bakermat. Ook heel fijn. Nou, dat allemaal. Die Rani heeft er maar druk met al die nieuwe liedjes die ze uitbrengt. Dit was mijn ene laatste middagshow. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Morgen, de allerlaatste op de vrijdagmiddag. Dat gaan we wel even vieren. Dan een weekje niks en dan naar de avond. En dan binnenkort ga je horen wie hier op Hot Dance Radio op de werkdagen die middagen met jou gaat vieren. Oké, nou, een paar plaatjes nog dan. Kygo en Marmee Public, Chasing Paradise naar Tiësto. Don't lose your head.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: We zeggen zwaai zwaai tegen Ralf en ook James Hype in de juiste volgorde. Het is bloedheet buiten, dus ik heb mijn korte broek aangetrokken. En jij mag raden welke kleur. Ja, 3, 2, rood en shirt wit. Helemaal in de Hot Dance Radio huisstijlkleuren. Tot aan 8 uur, Peter en de avond. En zo direct Bless en Baby Close met kisses. Maar eerst ga ik je welkom heten op die avond bij Hot Dance Radio. Leuk dat je luistert, joh. Hartstikke top.
1: Hot Dance Radio. Hits with a beat.

Je hoorde Bibi Rexha en David Guetta met Sad Girls. Ja, je hoort het al, bekende deuntje als het gaat over festivalnieuws hier bij Hot Dance Radio. Heb je nog geen plannen voor juli, dan is dit het moment om je agenda bij te pakken. Nou, ik wacht even. Heb je hem al? Rennen. Hier komt hij, want het festival zomerseizoen draait op volle toeren. Het eerste weekend van juli gaat direct goed met start van onder andere Wish Outdoor in Beek en Donk. Dat is bij Tilburg en waar liefhebbers van Dance House en Hardstyle hun hart kunnen ophalen. Ik weet het, ik weet wie er naartoe gaat. En er zijn hardstyle liefhebbers. Maar Dance and House ook aanwezig. Ook geheime liefde en wilde wijde festival zorgen de zomer weer dat de zomer weer op gang komt. Zorgen deze zomer dat de zomer weer op gang komt. Halverwege de maand staat er opnieuw veel moois op het programma. Op 11 juli vindt Joy en Flow Festival plaats. En een week later kun je losgaan op Dance Valley. Al jarenlang een van de bekendste dancefestivals van Nederland. Ook de moeite waard. Van 16 tot en met 19 juli trekt bovendien Zwarte Cross weer tienduizenden bezoekers. Met mix van muziek, motocross, theater en spektakel. Maar ook dance en hardstyle, dat je het weet. En eind juli blijft het druk op het festivalterrein met drum en bass. Fans kunnen terecht bij Liquicity. Ja, ik zeg het goed. Liquicity Festival. Terwijl Milkshake Festival in Amsterdam bekend staat om zijn kleurrijke sfeer en inclusiviteit. Daarnaast staat ook Complex Festival en het internationaal geroemde Dekmantel Festival op de agenda. Nou, al het laatste nieuws hier bij Hot Dance Radio. Nou, heb ik een volgende track klaarstaan van Major Lees en Mo, zou je zeggen. Maar als je uit Denemarken komt, dan zeg je meh.

0: helden in deze samenwerking. Morgan Citri en Florence and the Machine. En Florence, oftewel Florence Wells, heeft ook meegedaan aan het nummer Florida van Taylor Swift. Ja, en ze is ook nog dichter en schrijver, nadat je het weet. Na de break, Alok en Khalid. Blijf erbij.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Je had hem herkend. Let's Go van Gideon Boysen. Ik heb iets weg te geven. Ik heb van de directie doorgegeven gekregen dat we 2 kaartjes mogen weggeven. Komt-ie voor op 26 juni een feestje op het strand van Bergen aan Zee bij de beachclub De Jongens. Het feestje wordt mede georganiseerd door Housequake. Zij treden op, Eric E. en Roog. En we hebben een heerlijke barbecue. En het enige wat je moet doen is laten weten waarom jij die kaartjes toegezonden moet krijgen. Laat ons weten via onze Hot Dance Radio app en laat het weten. En wie weet hoor je vandaag nog of je de winnaar bent. Nou, kleine moeite. Doen. Avicii, Alessandro met Cavazza.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Wake me up. Alweer de tweede uur van Peter in de avond. En we starten met James Hype, Don't Wake Me Up. We hebben dadelijk uitslag over die kaartjes die we weg mogen geven. Dus die, weet je wel, 26 juni aanstaande feestje in Bergen aan Zee, Beach Club de Jongens. En daar wordt al volop gereageerd. Dus je maakt grote kans, dus blijf reageren. Maar eerst Artemis met I Like The Way You Kiss Me.

met Oscar, met K en Helle Joel zijn we aangekomen rond. Het is 15:15 geweest en we hebben weer wat dance nieuws. Dan kan ik even mijn keel kan ik even schrapen en dan kom ik weer terug met dance nieuws. Zo, die is geschraapt. Ja, wat opvallend nieuws uit de dancewereld, want er gebeurt van alles. En we hebben een opmerkelijke primeur. Na jarenlange geruchten en verwachtingen staat Calvin Harris deze zomer voor het eerst ooit op Tomorrowland België. Ja, je hoort goed. Een van de grootste EDM-artiesten ter wereld heeft nog nooit op de Belgische editie van Tomorrowland gestaan. En daar komt in juli eindelijk verandering in. Dus dan weet je dat. Goed nieuws. Nog een opvallende ontwikkeling. Hard techno blijft maar groeien. En artiesten als Sarah Landry en Nico Moreno en Nova krijgen dit jaar heel veel prominente plekken op grote festivals. Zoals Tomorrowland. Een genre die een paar jaar geleden nog voor de donkere clubs te vinden was, is nu overal op de grote podiums te zien. Nou, dat is goed nieuws. Goed nieuws is ook weer dat we Fisher & Tones en I hier klaar hebben staan voor jou. Blijf erbij, Old Dance Radio. Easy.

0: Ik heb 3 ijsjes op vandaag, want het is zo bloedheet. Dus ja, met ijs krijg je enige verkoeling. Dus zeker als je dit nummer hoort van Topic, Becky G en Sorry Papi. Ik vind dat echt, Sorry Papi, dat is, voor mij is dat zeer tropisch. Nog meer tropische tracks na de break.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Jack Jones en Cascada. Dat je het weet. Maar ja, we hebben toch op de valreep nog een iemand die twee kaartjes heeft gewonnen. En die dus naar Bergen aan Zee gaat op 26 juni. En ze is net 18 geworden, zei ze. Vrouwtje uit Sneek. En vrouwtje zei, ja, waarom? Ik ben net 18 geworden, dus ik mag toegelaten worden. Dus ja, nou, daarom. Twee kaartjes. En samen met een vriendinnetje gaat ze. Nou, dus en ze heeft al, ze gaat met tienertour. Nou ja, ik weet niet of tienertour heet, maar in ieder geval met de trein. Leuk dat ze naartoe gaat en welkom. En we gaan je zien, vrouwtje. Hartstikke leuk. Dat was het tweede uur alweer van Peter in de avond. En we zijn maandag weer terug. Na half laatste week is dat met Peter in de avond. En daarna verhuis ik naar de zaterdagochtend. Na half maandag om 6 uur. Blijf erbij. Dit is Hot Dance Radio met een geweldige programmering. En straks zeker even luisteren naar Bert Wolters.

0: with a beat. Hot Dance Radio. Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hey, let's go. 10 p.m. on Friday. 10 p.m. on Friday. Defected Radio brings you pure house euphoria.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Lekker. Nieuwe auto?
4: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
3: Wat regelen ze dan?
4: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
3: Move.nl. MOOOVE.nl.
4: Met 3 O's.
5: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Consultancy.
7: Waar kunnen we u mee helpen?
8: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
9: Hot Dance Radio app.
8: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat. Turn up.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.

We don't just listen, we feel.

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl. Met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.

0: u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
4: Your

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Lekker. Nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl. Met drie O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
7: Met drie O's.